everything will be okay. Just keep beeping, de bop bop, de beep bop, no, don't skip, but de dee dee dee dee dee dee. If you feel like shouting, advertise it just this way. And skip beeping, de go bop, de goop, loop, keep beeping, de bop, boop, boop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop, de bop,